0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: en dis Man of the World deur Fleetwood Mac. En dan ons gehad The Hollies met Sorry Suzanne en The Beatles met Get Back. En daar was jou June charts van 1969. Baie welkom is ingeskakel op Helderberg FM Goud saam met my Mariana. En ek vat jou tot 3 uur toe, gaan nou jou versoekies mooi vir jou maak. My nommerkie 021-100-6936, as jy een speciale versoekie het, een liekie, een klassiek, of dalk wil jy vir iemand een boodskapie stuur, laat my weet, en ek maak so net na 2 hier op Helderberg FM.
1: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, previously known as MChem. The great news is we've just opened a Unicare 24-hour pharmacy in Somerset West based on the well-known MChem Pharmacy. At Unicare 24-hour Pharmacy Somerset West, you will find after-hour doctors, multiple specialized clinics, and an extensive range of medicine and medical equipment with the same Unicare gold standard of service 24 hours a day.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Here
2: for you.

Mis ek jou lyf, collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens